0: Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Je hebt er van die koppensnellers. Hak je hoofd eraf, eet je hersens eruit en denk eens slimmer te worden. Maar ja, van mij worden ze niet slimmer hoor. Fucking.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: Dat liedje krijg je niet meer uit je hoofd.
1: Het kooijurke.
2: Het kooijurke.
3: She's crazy like a fool.

0: Zelf ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
1: Ja, stop maar.
2: Het koorjurkje. Dit is Helmond.
3: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussi moest zijn.
1: Amoussi moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Amoussi moes.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moesijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regenen. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij het programma Indische Boeken. Voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel. Achter de knoppen Harry van der Boogaard. En ik heb, vind ik zelf, een interessant programma samengesteld over onder andere Guna Guna. Want ik krijg daar regelmatig vragen over. Vertel toch er wat meer ervan. Of wat is dat? En is Guna Guna gevaarlijk? En zo. Nou, ik ga daar een beetje over vertellen. Ik heb natuurlijk boekfragmenten. En veel muziek. Als u een muziekkeuze heeft, een muzieknummer dat u graag zou willen horen, dan kunt u mailen naar ingedumpel@ditishelmond.nl. Als ik het niet heb, vraag ik het aan technicus Harry, want die heeft een enorme verzameling muziek. In het begin heb ik eigenlijk uitsluitend Indische en Molukse muziek gedraaid. Ik heb het nu wat gemalleerder gemaakt ook. Dus af en toe komt er een niet-Moluks of Indisch muziekje langs, zoals nu. Ik heb gekozen voor dit nummer. Dat is eigenlijk van Bob Dylan, als ik me niet vergis. Maar nu dan gezongen door Marlene Dietrich met haar Duitse accent. Blowing in the Wind.

Ja, dat is de interpretatie van Marlene Dietrich. Dit programma gaat over Indische boeken, dus hier heb je de Indische Literaire Salon in Nijmegen. Dat is een maandelijkse culturele middag over Nederlands-Indië en Indonesië in het Altburgeren Gasthuis in Nijmegen. En het ligt aan de Professor Cornelissenstraat 2. De Indische Literaire Salon is deze keer op zondag 25 oktober. De zaal is open om 2:30 en het begint om 14:00 tot ongeveer 16:30. Iets heel anders dan. In de Oosterhout treedt op 22 oktober Ricky Rizales. Hij speelt voor uitverkochte zalen. En u kunt dan, Oosterhout is niet zo gek ver weg van Helmond. En zijn programma heet Niet Zo Indiscreet. Er zit natuurlijk het woordje Indisch in verstopt. Wilt u meer weten? Ga dan naar zijn website www.rickyrizales.nl. En het is in Oosterhout op 22 oktober in Theater De Bussel. Ja, en als u het allemaal te snel gaat, u weet het, u kunt ook altijd naar de website van ditishelmond.nl. Tik de balk aan of het blokje van radio en dan uitzending gemist. U kunt het ook altijd terugluisteren. Indische Literaire Salon hebben we dan. Oh, dan heb ik nog iets natuurlijk. En dat is een expositie van Henk Moual. En hij is kunstenaar in drie werelden. De Molukse, de Javaanse en de Nederlandse. En deze drie werelden tentoonstelling van Henk Moual laat je vragen stellen over je eigen identiteit. En waar deze kunst te plaatsen is, dan is het Europees, wat zijn de Molukse, wat zijn de Indische invloeden in kleuren, in vormen. Ik ben geen kenner. Ik kan iets mooi vinden of niet. Maar wilt u gaan? Het is te zien in Museum Arnhem tot en met 27 februari 2027. U heeft dus nog alle tijd. Voor meer informatie ga naar de website www.museumarnhem.nl. Dit nummer kent u van Doris Day, maar nu is het van Les Brown, Sentimental Journey.

Ja, Sentimental Journey, terug naar land van herkomst. Het volgende boek heet Helle Schepen. En dit, deze informatie heb ik van Indies Forever. Japan had na de invasie van Zuidoost-Azië dwangarbeiders nodig voor het aanleggen van spoorwegen in Burma, op Sumatra, voor het aanleggen van vliegvelden, bijvoorbeeld op de Molukken, en voor het werk in de mijnen van Japan. Om al die dwangarbeiders op de plaats van bestemming te krijgen, zijn er tussen mei 1942 en augustus 1945 223 Japanse vrachtschepen ingezet om zo'n 277 zeetransporten uit te voeren. En daar werden enorm veel mensen mee vervoerd, geïnterneerden, maar ook Romusha's, Indonesische dwangarbeiders. En Helschip, de naam zegt het al. Het was geen pretje om aan boord te zijn. Op een schip waar misschien 400 mensen in mochten, zaten misschien wel 1000. Dus het was echt verschrikkelijk om aan boord te zijn. Vandaar de naam Helschip. Er zijn meer boeken over helschepen. Maar dit heet dan Helle Schepen. En als u dat, het is eventueel te lenen via de BIEB, kunt het zelf aanschaffen. En nog altijd is dit een heel belangrijk onderwerp. Mijn vader heeft ook op een helschip gezeten, de Kintamaru 2. En ik ben heel blij dat ik eindelijk gevonden heb op welk schip hij zat. En daar mochten officieel 400 personen in vervoerd worden, maar daar zaten zo'n 1000 in. Dan kunt u zich niet voorstellen, ook het gevaar van zinken was enorm groot. Hoe ging dat met slapen, eten, drinken, naar het toilet gaan, noem het maar op. Met recht helle schepen. Bent u geïnteresseerd, gewoon uit interesse, of dat in uw familie mensen op een helschip vervoerd zijn? Dit boek heet Helle Schepen. Ja, en nogmaals, ik heb dit van de site Indies Forever. Direct kunt u een beetje achterover zitten, want dan kom ik bij het onderdeel Guna Guna. En daar heb ik dus een paar blokjes van dit programma aan gewijd. Maar we gaan komen in de stemming met het lied van Wieteke van Dort en Willem Nijholt, Het avondklokje.

Ja, Guna Guna, dat spel je G-U-N-A of de ouderwetse spelling G-O-E-N-A, Guna Guna. Dat is een vorm van Indonesische zwarte of witte magie. En ze noemen het ook wel de stille kracht. Denk aan het boek van Louis Couperus. Wat is Guna Guna? Het is een occulte praktijk. Occult, hè, een beetje niet volgens de gewone regels, zal ik maar zeggen. Waarbij spreuken, magische voorwerpen of rituelen worden ingezet om iets of iemands gedrag te beïnvloeden. Of om ziekte te veroorzaken of ongeluk te brengen. Zwarte magie in ieder geval dan. Vaak wordt het toegeschreven aan haat, wraak of jaloezie. Of boosheid omdat je afgewezen wordt door je geliefde of bedrogen wordt door je geliefde. Er zijn ook voorwerpen die heel sterk verbonden zijn met Guna Guna. Natuurlijk krissen, wayangpoppen, kleding of soms ook kleine beelden die negatieve krachten kunnen dragen. Krissen is er één van. Om te beginnen moet je echt wel voorzichtig zijn met krissen. Van wie koop je het? En wat voel je als je de kris ziet of in je handen houdt? Een kris moet ook altijd met de punt naar beneden. Het iets lager, het heft moet iets hoger zijn dan de punt van de kris als je hem ergens neerlegt of hangt. Binnen de Indische en Molukse gemeenschap is er al van oudsher heel veel ontzag voor zwarte magie, witte magie ook, maar vooral zwarte, de Guna Guna. En er wordt gezegd dat je er niet mee moet spotten. En dat is absoluut waar. Want dan zet je iets zeer negatiefs in werking. Zoals ik zei, in de Indische literatuur wordt er vaak over geschreven. De stille kracht van Louis Couperus. En in deel 2 van de porseleinboom van Olaf J. de Landel. Die zich voor het grootste deel afspeelt in vorm voormalig Nederlands-Indië in het begin van de vorige eeuw, zijn prachtige fragmenten te vinden over Guna Guna, die ook waarschijnlijk echt gebeurd zijn, want de porseleinboom is grotendeels gebaseerd op het leven van Olaf J. de Landel. Maar hij is een rasverteller, dus hij heeft er ook heel veel omheen geschreven. Wie kan Guna Guna toepassen? Dat is een doekoen. En dat spel je D-U-K-U-N of de ouderwetse spelling D-O-E-K-O-E-N. Doekoen. En dat is een traditionele genezer. Of iemand die erbij roept, die dan ook allerlei spreuken kent en allerlei handelingen durft en kan verrichten om een zwarte magie te doorbreken. Ook in mijn familie zijn er Guna Guna verhalen. Dat is, ik zou zeggen, als u nog een oude tante of oom heeft of oud familielid uit voormalig Nederlands-Indië, vraag of ze een Guna Guna verhaal vertellen. In het begin zullen ze altijd zeggen, nee hoor, nee, dat is bij ons niet. En dan komt er dan toch een verhaal. En gelukkig zijn er in de afgelopen jaren verschillende organisaties geweest of personen die gezegd hebben, nou, schrijf eens je verhalen op die je herinnert over Guna Guna. Een daarvan is Huib Deetman, helaas overleden. Die heeft onder andere Justinus Swaving aangemoedigd. Schrijf jouw verhalen op over Guna Guna. Olaf J. de Landel heeft erover geschreven. Moesson heeft vaak oproepen gedaan. Ga maar eens spitten in de archieven bijvoorbeeld ook van Moesson. Ik heb het boek van Justinus Swaving bij me. En daarin ga ik u direct een bijzonder verhaal uit voorlezen. Want we luisteren tenslotte naar het programma Indische Boeken. Maar we gaan eerst even naar de Molukken met het nummer
Eiwau, oftewel Tanatsu's Bed, en van gespeeld door Orchestra.

0: U luisterde natuurlijk naar het Colorful City Core onder leiding van Johnny Rahaket met orchestra. Tanab Sousbet, zijn Cahiers lied. Ja, en nou komt het, hè. Ik ga je voorlezen uit het boek Guna Guna, geschreven door Justine Swaving. Het verhaal heet, ja, de slang. Justine is een meisje van een jaar of 10 en ze logeert in het voormalig Nederlands-Indië bij een oom en tante. Overdag speelt ze met de honden in de grote tuin en op een dag rolde de bal waar ze mee speelde onder de kolong van het huis. De kolong, dat is, nou ja, nu hier zeggen ze kruipruimte. Dus het huis stond waarschijnlijk een beetje op palen. Dat was vaak in sommige gebieden zo in voormalig Nederlands-Indië. Dat staat hier ook. Het hele gebouw stond namelijk op betonnen neuten en je kon in de kolong alleen maar kruipen. Lex, de hond, stond te kwispelen en krabde opgewonden droogzand naar omhoog toen hij ineens heel gek en paniekerig begon te blaffen. Ik ging kijken en kreeg de schrik van mijn leven, want vlak voor mijn neus zag ik de kop van een slang. De gevorkte tong slipte in en uit zijn bek en twee valse kraalogen loerden me aan. Hij ging geen centimeter achteruit en ik was zo geschrokken dat ik even niet wist wat ik moest doen. Toen schoof ik voorzichtig achteruit en gilde, vast die, dat was de jongens, er is een oeler, een slang. En de jongens kwam aangelopen en Fasti zei, je mag nooit onder de kolong van het huis kruipen. Maar waarom sla je de slang niet dood, vroeg ik, want dat deden de mensen dan. Maar oom legde uit, nee, dat beest zit daar al zo lang dat we hem niks willen doen. Het heeft vast een betekenis. Fasti, de jongens, zegt dat die slang gewoon bij het huis hoort. Hij vreet al het ongedierte onder het huis op en hij komt nooit naar binnen. Tante vond het begin ook eng, maar het beest heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Volgens Fasti de Jongos was de slang al 100 jaar oud en was hij de geest van de oudste bewoner van deze plaats. Iemand van heel, heel lang geleden. Hij is niet giftig, zei Fasti. En je moet hem niet doden, want dat brengt ongeluk. Jaren gingen voorbij, de oorlog kwam en ging als een stormwind over het land en niemand werd er beter van. Wij moesten ons geboorteland uit en het verdriet daarover zal nooit overgaan. We wonen nu in Holland, schrijft Justine Swaving, en we hebben ons aangepast. Maar de herinneringen blijven. Oom was allang overleden en tante Vie woonde heel tevreden, ook in Holland, ergens in de Indische buurt. Ik vroeg natuurlijk, tante, hoe is het toch met die slang gegaan? Herinner je dat beest nog, zei ze. Nou, moet je horen. Op een dag kwamen er Japanners langs om te zeggen dat wij het huis uit moesten. Ze wilden binnenstappen. En daar lag me ineens die slang op de onderste traptrede van de voorgalerij. In de zon lag hij en siste. De Japanners schrokken verschrikkelijk. Wij boden onze excuses aan en probeerden dat beest weg te jagen. Maar wat we ook deden, de slang was niet te vangen. Hij glipte telkens weg. De Japanners verdwenen. Maar ze zouden de volgende dag terugkomen en wij moesten zorgen dat die slang dan weg was. Pas tegen de avond kon Fasti hem met wat vlees teruglokken naar zijn hol onder het huis. En toen de Japanners terugkwamen, lag die slang er weer. Wij lieten ons niet zien, maar stuurden Fasti naar de voorgalerij om de Japanners uit te leggen dat het de geest en de waker van het huis was. En nu durfden de Japanners niet meer binnen te komen en ze dropen af. We hebben hen nooit meer teruggezien. Het was dus goed, kind, zei die tante tegen Justine, dat wij die slang nooit gedood hebben. Ja, dat is een Gunagune verhaal, maar echt gebeurd. Van Gunagune, direct komt er nog eentje, naar de Javalins met Al Capone.
1: Al Capone.

Nou, en u weet natuurlijk, Al Capone was een beruchte maffiagangster, hè? Ja. Het nummer stamt uit het begin 60er jaren van de Javalins, met Hans Baks op een van de gitaren. Nog even terug naar het boek Guna Guna van Justine Swaving. En dit verhaal is verteld door een tante Dolly, tante Dol. En het gaat over dolende zielen. Tante Dol was op bezoek met haar nicht bij een andere nicht in Indonesië. Dat was vlak voor de oorlog. En zij ging weg en toen kwamen daar 4 Hollandse vrouwen wonen in dat huis. Ze kwamen uit een kamp en waren met hun kinderen naar Surabaya gevlucht in de hoop daar hun mannen terug te vinden. De dames werden gauw ontdekt door de Indonesische pemuda's. Die sloten de waterleiding af en loerden vanuit een ander huis als een kat op een nest met muizen. Ze wilden de vrouwen pakken als ze naar buiten kwamen, want ze moesten toch eten kopen. De vrouwen bleven dus binnen, dronken water uit de put en kregen eten van de Chinese buren. Toen het de pemuda's begon te vervelen, drongen ze op een morgen het huisje binnen en joegen alle inwoners de tuin in. 4 vrouwen en 15 kinderen. Onder de hoge bomen schoten de pemuda's de jonge vrijheidsstrijders hen allemaal dood. Zomaar. Waarom dan? Ach, ze wisten het zelf niet. Want de vrouwen bezaten niets. Alleen hun kinderen hadden ze en de hoop dat ze weer vrij zouden komen. De kogels door hun hoofd maakten daar een einde aan. De jaren verstreken en men vergat de gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld in de stad. Vreselijke dingen en zo nodeloos. Maar een revolutie moet zijn prijs hebben, dat hoort erbij. Intussen wordt alles wat er gebeurt op aarde opgeslagen in het geweten van deze wereld. De mensen in de straat merkten dat toen men in de donkere nachten kinderen hoorde huilen. Het geluid kwam van het erf waar de hoge regenbomen stonden. Toch waren er nergens kinderen te zien. Het schreien, het huilen kwam elke nacht terug. Slammetans, offermaaltijden, offeranders, het hielp allemaal niet. Velen verhuisden omdat ze het eng vonden. Maar een kleine kern bleef uit gehechtheid aan huis en erf. Nieuwe bewoners kapten de bomen. Een tijdje was het rustig, maar de bomen liepen weer uit en na een jaar of wat begon het klagelijk huilen opnieuw. De bewoners van de straat lieten door bijgelovige vrees opnieuw de bomen weghalen en verwijderden zelfs de wortels. Maar de grond van Java is vruchtbaar, zodat er toch weer nieuwe, andere bomen opkwamen. Was dat toevallig? Jaren ging het goed, tot op een dag mensen uit Jogja in het huis trokken. Ze vroegen aan de buren waarom hun kinderen toch zo huilden elke nacht. Kinderen? Het oude echtpaar had allang geen kleine kinderen meer in huis, maar ze herinnerden zich nog wel de gebeurtenissen van vroeger. Ze vertelden wat er gebeurd was in de Busiab-tijd. Men overlegde met elkaar. Wat te doen dan? De mensen in de straat lieten tenslotte een geestelijke komen. Hij luisterde naar de verhalen en besloot te waken en te bidden onder die nieuwe bomen. Maar eerst moest hij vasten. Dan kon hij beter de stemmen horen uit de wereld van de geesten, wat ze te zeggen hadden en waarom. Hij brandde wierook toen de schemering inviel en begon te bidden. De gebeden van vergiffenis en rouw. En kijk, de kinderzielen in de bomen kwamen tot rust. Het geweten van de buurt had schuld bekend. Is het niet zo dat Allah, God, niet toestaat dat weerloze kinderen worden vermoord om niets? Dit was het verhaal van tante Dolly Bik, gehoord en opgeschreven door mij in het jaar 1973. En dit staat dus ook in het boek geschreven door Justine Swaving. Het is nog waarschijnlijk
tweedehands te koop op internet. Dus als u meer wilt weten over het oude Indië, alle vreemde gebeurtenissen, wonderlijke verhalen, kan het u van harte aanbevelen. Dan even iets heel anders qua muziek. Bob Marley en The Wailers, Mr. Brown.

Ja, uit het Moussa-nummer van oktober van dit jaar. Iets wat een beetje aansluit op het onderwerp Guna Guna en mystiek. Namelijk, het heet ook, de titel van het verhaal is ook Een huis vol mystiek. En het gaat over Maxim Mulder, 73 jaar. En hij verzamelt edelstenen. Hij heeft wel honderden edelstenen. En dat staat, zie je ook duidelijk, op de foto's in zijn huis. Ja, waar komt die fascinatie vandaan? Dat is natuurlijk die eerste vraag. Nou, zegt hij, dit komt van mijn Indische oma. En ik zeg expres Indisch, want ik had ook een Hollandse oma. Mijn Indische oma woonde bij ons in. En ik was dol op haar en haar verhalen. Ze vertelde veel en graag over haar tijd in Nederlands-Indië. Och, Indisch zwijgen kennen we niet. Alles werd besproken. Mystiek was ook onderdeel van haar leven. Ze had een engelbewaarder die haar beschermde. En ze zei dat iedereen er een had als je er maar voor open stond om hem te zien. Ze leerde me van jongs af aan om te kijken met gevoel. Haar geboorteland beschreef ze als een paradijs van kleuren. Het groen van de sawa's en de planten, het blauw van de lucht en de zee en de kleurrijke gewassen van de vele verschillende volkeren, gewaarden. De kleurrijke gewaarden van de vele volkeren die er wonen en leven. Maar ze heeft ook die stenen dan, hè? En die verzameling stenen, dat kwam zo. Ze werd beroofd, dat moet in de oorlog geweest zijn. En het enige wat ze dan nog over heeft als ze uit haar schuilplaats komt, dat zijn een paar sieraden van cultivé-parels. Ja. En ondanks alle ellende die deze oma meemaakte, werd ze beschermd door haar engelbewaarder. Als die er niet was, had het veel erger kunnen aflopen, zegt ze. Want waar ze ook ging, haar engelbewaarder ging met haar mee. Ze zag hem zelfs op de Willem Ruis op haar reis naar Nederland. En Maxim zegt, als 7-jarig jongetje werd ik geobsedeerd door die cultivé-parels en ik kon er uren mee spelen. Oma zag dat en moedigde me aan om mijn eigen stenen te gaan zoeken in het bos. En dat groeit uit en zegt nu Maxim Mulder, hij voelt stenen, hij kan ook zeggen, deze steen past bij jou. En soms deelt hij dan ook een steen uit zijn collectie aan vrienden of bekenden.

weinig, maar wie weet kan ik u doorverwijzen. Mail dan naar ingedumpel@ditishelmond.nl. Van Bob Marley en de Wailers naar Tabaos met Ampun, vergiffenis.

luisteraars. Het is een programma over Guna Guna. Best heftige verhalen, maar het heeft Guna Guna vaak. Als u verhalen heeft over Guna Guna, ik hoor ze zo graag. Mail dan naar Inge Dumpel. @ditishelmond.nl. Kom er zelf over vertellen. We gaan eruit met een nummer, iets heel anders, van het trio Pim Jacobs. Naar I Love You. Iets heel anders, maar fijn om even uit te luiden. En zo de zondag in te gaan. Want het waren misschien nogal heftige verhalen. Maar waar gebeurt, dat is het bijzondere aan al deze verhalen. Opgeschreven door mensen die het nog zelf hebben meegemaakt of hebben gehoord van ooms of tantes die nog net niet, waar dat vaak speelde in voormalig Nederlands-Indië. We gaan eruit dus met trio Pim Jacobs. I Love You.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u weer luistert naar Dit is Helmond Klassiek. Via de reguliere zender of via de livestream van de Lambertus Concerten. Vandaag heb ik een programma voor u samengesteld met als titel Klassieke Favorieten. Dat betekent dus muziek die u allemaal kent, herkent of misschien zelfs wel mee kunt zingen. We openden met een van de bekendste werken van Frans van Zuppé. Die hoorde zijn ouverture Leichte Cavalerie, uitgevoerd door het Hongaars Staatsoperaorkest onder leiding van Janos Sander. Deze ouverture is de inleiding tot de operette Leichte Cavalerie, geschreven in 1866. De operette raakte in de vergetelheid, maar de ouverture kreeg een zelfstandig leven en behoort nog steeds tot Zuppé's meest gespeelde composities. Dan gaan we nu van de operette naar de opera. Il Barbiere di Siviglia van Gioachino Rossini is een van de succesvolste opera's van deze componist. De meest bekende aria uit deze opera is Largo al factotum. Het is de spectaculaire entree-aria van de barbier Figaro. En in deze aria bezingt hij vooral zichzelf en presenteert hij zich als onmisbare man van de stad. Hij bezingt dat hij de factotum, het manesje van alles van de stad is. Iedereen heeft hem nodig. Hij wordt voortdurend geroepen voor allerlei klusjes. En daarnaast is hij een uitstekende barbier, een handige boodschapper en regelaar. Hij is populair, slim, energiek en succesvol. Dat vindt hij tenminste van zichzelf. De beroemde uitroepen Figaro, Figaro, Figaro onderstrepen zijn zelfvertrouwen en laten horen hoe vaak zijn naam overal klinkt. De aria is daardoor niet alleen virtuoos, maar ook komisch. Figaro schept voortdurend op over zijn drukke en glansrijke leven.

Largo al factotum uit Il Barbiere di Sevilla van Rossini. De bariton Thomas Allen kroop in de rol van Figaro en hij werd begeleid door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Marriner. De opera Nabucco werd door Giuseppe Verdi onder zeer moeilijke persoonlijke omstandigheden gecomponeerd. In de jaren 1836-1840 werd hij getroffen door een reeks zware verliezen. Zijn twee kinderen overleden kort na elkaar, nog voor hun derde jaar, en kort daarna stierf ook zijn vrouw op 26-jarige leeftijd. Verdi was diep in rouw en dacht er serieus over om het componeren helemaal op te geven. Daar kwam nog bij dat zijn tweede opera, Un giorno di regno, in 1840 flopte bij de première. Dat versterkte zijn overtuiging dat zijn carrière voorbij was. Volgens Verdi's eigen, later opgetekende herinnering ontmoette hij daarna zijn impresario Merelli, die hem het libretto van Nabucco meegaf. Verdi vertelde dat hij het eerst ongeopend liet liggen. Toen hij het uiteindelijk openstiek, sloeg veel zijn oog op de woorden van het koor Va pensiero sull'alidorato, vlieggedachte op gouden vleugels. Deze tekst raakte hem zo diep dat hij het libretto begon te lezen en de inspiratie terugvond. Toen de opera op 9 maart 1842 in première ging, was het succes overweldigend, met als hoogtepunt het slavenkoor. Achteraf zei Verdi, met deze opera begon mijn artistieke loopbaan werkelijk. Hoort u nu Va pensiero sull'alidorato, het slavenkoor, door het Orchestro e Coro dell'Accademia di Santa Cecilia, onder leiding van Carlo Franchi.

Het blijft een prachtig koorwerk. Het slavenkoor Va Pensiero uit Nabucco van Giuseppe Verdi. In 1819 schreef Karel Maria van Weber Aufforderung zum Tanz, een rondo brillante voor piano solo. Het werk werd opgedragen aan zijn vrouw Caroline. Het werk wordt gezien als eerste concertwals. Een wals die niet bedoeld was om op te dansen, maar om naar te luisteren in de concertzaal. In 1841 schreef Hector Berlioz een orkestbewerking. Die maakte hij voor een balletscène in de opera Der Freischütz, die in dat jaar in de Parijse opera werd uitgevoerd. Tegenwoordig wordt deze orkestversie vaker uitgevoerd dan de pianoversie. En die gaat u nu ook beluisteren. Hoort u de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Muziek van Karl Maria von Weber. U hoorde Aufforderung zum Tanz. Als we de naam Bizet noemen, dan denken we meteen aan twee composities. Carmen en natuurlijk het duet uit de Parelvissers. We beginnen met Carmen. Carmen zingt in de eerste acte de habanera L'amour est un oiseau rebelle. De liefde is een opstandige vogel. En Carmen vergelijkt in deze aria de liefde met een wilde vogel die zich niet laat temmen. Liefde laat zich niet bevelen, niet afdwingen en niet vasthouden. Wie haar probeert te bezitten, zal juist merken dat zij ontsnapt. In de scène waar het om gaat, staat de man rondom haar bij de sigarettenfabriek in Sevilla en vragen wanneer zij van iemand zal houden. Carmen antwoordt niet met de romantische belofte, maar met haar filosofie: liefde is grillig en onafhankelijk. Hoort u Jesse Norman? En zij wordt begeleid door het Orchestre Radio France onder leiding van Seiji Ozawa.

0: U hoorde de sopraan Jess en Norman in L'amour est un oiseau rebelle uit Carmen van Georges Bizet. Dan nu het beroemdste duet uit de operageschiedenis. En dat is natuurlijk het duet uit de Parelvissers. Het wordt gezongen in het eerste bedrijf door de twee hoofdrolspelers Nadir en Zorga. Het duet gaat over herinnering, vriendschap en een oude belofte. De twee mannen zijn jeugdvrienden. Jaren eerder waren ze samen in de stad Kandy, op Ceylon, en zagen zij tijdens een religieuze plechtigheid een prachtige, gesluierde priesteres. Beiden werden verliefd op haar, zonder toen te weten wie zij was. In het duet halen zij dat moment opnieuw op. Ze herinneren zich de heilige tempel versierd met bloemen en goud. Ze beschrijven hoe de menigte neerknielt voor de mysterieuze vrouw. En langzaam werd duidelijk dat beiden op deze vrouw verliefd zijn. Maar omdat hun vriendschap belangrijker is dan hun liefde voor diezelfde vrouw, zwoeren ze elkaar nooit om haar te strijden en voor altijd vrienden te blijven. In deze belofte zit de tragiek van het verhaal. De priesteres, Leila genaamd, komt later naar het dorp van de twee vrienden. Nadir herkent haar stem en verschijning en oude gevoelens keren terug. En daarmee wordt de belofte van de twee vrienden op de proef gesteld.
1: Qu'enfin je revois après de si longs jours.

au fond du Temple Saint uit de Parenvissers. U hoorde het duet gezongen door John Eilert tenor, Gino Guilico bariton en verder hoorde u het Orchestre du Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson. En dat Schöne Blauwe Donau van Johann Strauss junior is waarschijnlijk de beroemdste wals ooit geschreven. De wals was oorspronkelijk een koorwals, geschreven voor de Wiener Menner Gezangverein. En dit koor voerde de wals tijdens het carnaval van 1867 voor het eerst uit. De bekende orkestversie ontstond daarna en het grote internationale succes kwam in 1867 tijdens uitvoeringen in Parijs. Gaat u nu deze wals tot besluit van dit eerste uur horen? Het wordt uitgevoerd door het Wiener Johann Strauss Orkest onder leiding van Willy Boskowski. Na deze wals maken wij plaats voor het NOS-journaal en rond 3 minuten over 11 ben ik weer bij u terug voor het tweede deel van Dit is Helmond Klassiek. Maar nu eerst Anders Schönen, Blauwe Donau, componist Johann Strauss junior.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen. En ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Presentatie
1: Ger Koppelens, techniek Harry van den Boogaard. Ja, dames en heren, welkom terug bij Dit is Helmond Klassiek. Nu we weer 2 uur mogen uitzenden, is het mijn bedoeling om regelmatig in dit uur een werk in zijn geheel te laten horen. Dat kan een symfonie of een soloconcert zijn. Vandaag heb ik daar niet voor gekozen. Mijn keuze is gevallen op de schilderijententoonstelling van Modest Mussorgsky. Het is een bijzonder werk omdat Mussorgsky niet zomaar muziek over schilderijen schreef. Nee, hij probeert de ervaring van iemand die door een tentoonstelling loopt muzikaal te verbeelden. Mussorgsky schreef het werk in 1874, kort na de dood van zijn goede vriend Victor Hartmann, een Russische architect, schilder en ontwerper. In Sint-Petersburg werd een grote herdenkingstentoonstelling van Hartmanns werk gehouden. En Mussorgsky bezocht die tentoonstelling en was er diep door geraakt. Van de oorspronkelijke kunstwerken die Mussorgsky inspireerde, zijn er verschillende verloren gegaan. Van enkele werken weten we nog precies of redelijk goed waarop de muziek betrekking heeft. Mussorgsky maakte in korte tijd een suite voor piano. Het geniale idee in dit werk is de promenade. Deze horen we aan het begin, een vrij statige, onregelmatig lopende melodie. Het stelt Mussorgsky voor die door de tentoonstelling wandelt. Deze promenade keert verschillende keren terug, maar steeds weer een beetje anders. En daardoor lijkt het alsof de stemming van de bezoeker verandert doordat wat hij zojuist heeft gezien. De promenade is de hoofdpersoon van het werk. In 1922 maakte Maurice Ravel de beroemde orchestratie. Die versie maakte het werk wereldwijd populair. Hoort u nu deze schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky en van Maurice Ravel, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly.

Ja, dit was het majestueuze einde van schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky in een orchestratie van Maurice Ravel. Het werd uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. Dan gaan we nu iets heel anders doen. Het operaseizoen en het balletseizoen is ook weer begonnen. En dat betekent dat er zowel in de Pathé opera- en balletvoorstellingen te zien zijn. Voor de operaliefhebber valt er deze maand veel te genieten. Op zondag 25 oktober om 11 uur genieten van Così fan tutte, een opera van Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat dan hier om een voorstelling opgenomen in de Metropolitan Opera in New York. En deze voorstelling is te zien in Pathé Helmond. Ik laat u een fragment horen uit deze opera. De aria Un aura amorosa. U hoort Dylan van der Wal tenor. Hij wordt begeleid door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Hanoncourt.

Ja, dat waren twee fragmenten uit Cosi van Toeten van Wolfgang Amadeus Mozart. Na de aria Un'aura amorosa hoorde u het korte koorwerk Bella Vita Militaire. En dat koorwerk werd uitgevoerd door het koor van de Nationale Opera en het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Nicolas Hanekoer. Cosi van Toeten is dus te zien op 25 oktober in Pathé Helmond. Twee dagen later, dinsdag 27 oktober, wordt in de cacaofabriek Manon van Jules Massenet uitgevoerd. Het gaat dan om een live verbinding met Royal Opera House Covent Garden in Londen. Deze voorstelling, op 27 oktober, begint om 19:15. En op zondag 1 november is er een reprise. En deze begint 's middags om 3:00. En voor deze operavoorstelling, Manon, kunt u meer informatie vinden op de website van de cacaofabriek. Ik laat u een duet horen uit Manon. Toi, vous, oui, c'est moi. En dat wordt uitgevoerd door de sopraan Anna Trepko, de tenor Rolando Villanzon. En u hoort verder de Staatskapelle Dresden. Dirigent is Nicola Louisotti.

Trois vous, oui, c'est moi, een duet uit Manon van Jules Massenet, gezongen door de sopraan Annette Repko en de tenor Rolando Villazon. Wilt u deze hele opera zien, dan kunt u 27 oktober en op 1 november terecht in de Cacaofabriek. Voor meer informatie verwijs ik u heel graag naar de website van de Cacaofabriek. Ja, en dan zijn we weer aan het einde gekomen van twee uurtjes Dit is Helmond Klassiek. Wilt u meer klassieke muziek horen, dan zou u vanmiddag naar een concert kunnen gaan, georganiseerd door de Lambertus Concerten. Want vanmiddag om 3:00 vindt er een concert plaats in de Ridderzaal van Kasteel Helmond. En dat concert wordt gegeven door de violiste Christina Prats-Costa. En zij komt met haar ensemble naar Helmond. En zij brengen in de Ridderzaal van het kasteel het programma Spirituleo Mediterraneo. Het is een mond vol. En dat bevat een muzikale reis door de kleurrijke en temperamentvolle barokwereld van de Middellandse Zee. Dus vanmiddag om 3:00, entree bedraagt €21. Kaartjes zijn aan de zaal te verkrijgen, dus de Ridderzaal in het kasteel Helmond, of via de website van de Lambertus Concerten. Nou, dit gezegd hebbende, kan ik u nog één werk aankondigen. En dat is muziek van Georges Bizet. U gaat direct luisteren naar de Farandole uit zijn La Lucienne suite nummer 2. En dat wordt gespeeld door het Orchestre National de France onder leiding van Seiji Ozawa. Mede namens technicus Harry van den Boogaard wil ik u bedanken dat u weer geluisterd heeft naar dit programma van Dit is Helmond Klassiek. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zit Arthur IJzendoorn hier met ongetwijfeld ook weer hele mooie filmmuziek. Wij wensen u nog een hele prettige zondag. En wat ons betreft heel graag tot de volgende keer. Ik ben weer hier 1 november. Tot dan. En wat ons betreft heel graag tot horens.

0: Water speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Hollands.
1: Helmond gaat Hollands.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Hollands.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmiddag. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands op Dit is Helmond. Ik heb natuurlijk vandaag weer een leuk programma voor u samengesteld met een paar leuke gouden ouwe en een hele hoop nieuwe plaatjes. We begonnen vandaag met een oudje uit 1981 met Arne Jansen en Leslie Kal. En die zong Voor een avond met jou. En ik heb ook een hoop nieuws als die van Kelvin Bouwmeester. Wat doe je?

Ja, we gingen terug naar het jaar 2015 met Henk Bernard en Ik hou nog steeds van jou. En daarvoor gewoon de nieuwe zinger van Suzanne en Freek. En er komt ook een nieuw album met dezelfde naam en het nummer heet De Pijnstiller. En hier is de nieuwe single van Sophie. Mamma Mia, Mamma Mia.

en Marian uit 1972 met Hey Schat, weet je dat? En daarvoor hoorden we nu de nieuwe single van Frans Duits, Vallen en Opstaan. En hier is de nieuwe single van Jazzy, Onder Duizend Sterren.

Ja, dat was uit 2022, Klazina met Zing met mij. En u had dat al gemerkt natuurlijk. Ik had de platen even omgedraaid. U hoorde eerst Stefano met Mijn Droom en toen Jazzy met Onder Duizend Sterren. Mijn excuses daarvoor. Maar hier is de nieuwe single van Brabo Turk. En je laat elke dag de zon weer schijnen. MUZIEK

Ja, we schrijven het jaar 1968. Tony Bas met Ik ben met jou niet getrouwd. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van het duo The Black Oats. Onderweg heet het nummer. En als we het dan over nieuwe hebben, hier is de nieuwe single van Hidde Jager. En die zingt Zolang.

Ja, de nieuwe single van René Roelofs, Het spijt me. En het nummer is officieel van de Mario's uit 1982. En daar was René Roelofs zelfs zanger van. En daarvoor horen nu Margrethe en Ronald. Kwart voor bier heet het nummer. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaat voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 11e oktober. Ik dank u natuurlijk voor het luisteren. En ik wens u nog een hele, hele prettige zondag. En we gaan er vandaag uit met een oudje van de Vrijbuiters uit 1991. Nooit op zondag.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: It's music time.
2: It's music time.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: It's music time. Met Ron en Andy.

0: Een hele goede middag, welkom bij It's Music Time.
1: In het programma van Ron Smits.
0: En Andy Johan.
1: Juist, nou zijn we weer waar we wezen moeten.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. We gaan weer een uurtje It's Music Time muziek draaien. En we starten uiteraard al lekker met de mamas en de papa's. Met het nummer Aloha Louis uit 1975. Ah, klinkt al lekker vakantieachtig. Nou ja, dan heb ik meteen het geluk. Dan kop ik hem ook maar meteen in. Volgend jaar gaat deze jongen weer op vakantie naar Spanje, naar Salou. Vanaf 23 april ben ik 2,5 week weg. Dus u bent alvast gewaarschuwd.
1: Ja, dan dat je het toch over hebt. Hè? Kan je niet beter een buitenverblijf kopen? Want
0: ja, alles een goed idee. Ja, dan kunnen we wel van de salaris hier betalen. Bij Dit is Helmond, een buitenverblijf in Spanje. Nou, dat moeten we. Dat is een goede mop. Die houden we erin. Ja. Dus, maar goed, u hoort de begintje van dit programma. En dat betekent dat we dus weer een uur muziek gaan draaien. En met van alles wat. En voor ieder wat wils. En voor ons betreft dan na een uur dan met die toe aan Andy's Solhouwer. En dat is ook een gevarieerd uur met van alle soorten soulmuziek en jazz en blues en heel de mikmak bij elkaar. Goed, tijd voor het volgende nummer, want we moeten vaart maken. We gaan naar 1956 samen met Roy Orbison, Sweet and Easy to Love.

0: Ja, luisteraars, uit het bekende jaar 1956, Sweet and Easy van Janice and the Big O, Roy, the Big O, Roy Orbison. Ja, inderdaad. Beetje een andere stijl dan dat u van hem gewend bent. Maar in ieder geval, dat was in zijn beginperiode, dus meer is een beetje de rockabilly-stijl. En over rockabilly-muziek gesproken en aanverwant en dergelijke, kunt u vanavond weer luisteren bij Tony Versveld tussen 7 en 8 op deze zender met zijn Golden Memories. Een programma dat altijd, ja, draait al jaren mee, maar het is er nog altijd, hoor. Waar je ook bent, hij is altijd te horen. Zeker op zondagmiddag. En als u vanavond niet kunt luisteren, kunt u nog altijd naluisteren via Radio Gemist. En voor de download-liefhebbers, dat kan ook nog. Dus als je tijd mee wilt nemen, ergens overal naartoe. Dus ja, wat dat betreft, zijn we niet voor ingehaald van je. Trouwens, zondagmiddag, het is vandaag 11 oktober.
1: Ja.
0: En we hebben trouwens vandaag een jarige.
1: Hey.
0: Ja, Hilversum 3 bestond nog niet.
1: Wie is het?
0: Hilversum 3, tegenwoordig 3FM, begon op maandag 11 oktober om 9 uur de uitzendingen.
1: Oké. Okay.
0: En het is vandaag de 11e, dus ze mogen vandaag hun 61ste verjaardag vieren. Ja, dat onder andere ook in de media natuurlijk. Dus, maar ja, straks hebben we nog meer media nieuws, want dat bewaart nog even tot 1:30.
1: Oké. Okay. En we gaan nu luisteren naar Zwarte Lola uit de stal van Telstar. En dat nummer is wel heel dubbelzinnig getiteld. Namelijk, het komt uit 1980 en de titel luidt: Ik doe het zo graag. Oké. Okay.

0: En iedereen denken, waar gaat het over? Nou, het gaat over roken. Dus niet over wat u denkt, dames en heren. Eigenlijk wel een beetje een tegenstrijdig plaatje voor deze maand, vind ik. Want oktober is eigenlijk stoptober. Dan stoppen heel veel mensen met roken. Maar ja, daar heb ik verder geen last van. Ik rook al jarenlang niet meer. Dus maar in ieder geval, degenen die gestopt zijn, veel succes. Maar ik denk zo tegen de feestdagen aan, dan begint weer te kriebelen. Daar heb ik zo het idee van. Dan is alle moeite voor niks geweest. Ik doe het als gevraagd was dit van Zwarte Lola uit de archieven van Telstar. Het bekende platenleeuw van Johnny Hoes, gevestigd in Weert. Ja, dames en heren luisteraars. Het is zondagmiddag en het zonnetje schijnt. Het is momenteel 13 graden buiten. Bij een zwakke tot matige westenwind. Ja, wind een beetje verkeerd, dus dan is het ook een beetje fris. Maar dat is van de ene kant ook niet zo erg, hoor. We hebben al genoeg warmte gehad. Maar in ieder geval, we hebben wel nog meer hartverwarmende muziek voor u. Dus blijf vooral luisteren.
1: Ja, dat is toch wel heel frappant. Je bent met de weerbericht bezig en in een keer gaat hij de rolluik open. Dat is aan beide kanten nog de midden zelfs.
0: Oh, jee.
1: Zoiets van de zon die gaat schijnen en die is op de radio. Ja, het kan allemaal hier. Het spookt hier bij de omroep. Tijd voor een nummer uit 1963. Jawel, van een zekere Elvis Presley. Ja, die kennen we natuurlijk. En het nummer is getiteld Please Don't Drag That Swing Around. Oké, goed. We gaan hem op je loslaten. Hier is hij.

0: Please don't drag that string around uit de... Ik denk, ja, de jaren 60 inderdaad, 63 ongeveer geweest zijn. Wie anders dan de king of the whole wide world, Mr. Elvis Presley. Ja, zo mocht hij betiteld worden natuurlijk. En zeer terecht, want ja, dat is in ieder geval een veelzijdig artiest. Iedereen dacht van, toen hij pas opkwam in de jaren 50 van... Oh, dat wordt alleen maar rock'n'roll en dat is over een paar jaar weer aflopen. Nee, hij is in ieder geval doorgaan tot het betere einde. Maar ja, het betere einde voor hem kwam veel te vroeg. Eerlijk gezegd. En daar zijn vele fans van Elvis zijn met mij eens. Dus wat dat betreft, hij had nog lengte van jaren doorgekund. Als geen gekke dingen waren gebeurd. Maar goed, het loopt helemaal zoals het loopt. Dus ja.
1: Ik denk zelfs dat hij nog wel eens ooit, als hij nog geleefd had, misschien zelfs wel president van Amerika geworden was.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ik weet zeker, als hij zijn eigen had laten verkiesbaar gesteld, dat hij iets zou zijn geweest.
0: Dat denk ik ook.
1: Dus, want Elvis had het best goed voor met iedereen. Dus vlak dat niet uit, hè?
0: Ja, zeker.
1: Je kunt natuurlijk wel vinden van... ja, het was een artiest die zat dik aan de drugs... en weet ik allemaal van die flauwe kul. Maar, als je moet geloven... maar die artiest is gewoon kapot gemaakt... als het ware door zijn manager. Want als je weet hoe vaak onze grote vriend op moest treden per dag... Nou, dat houdt geen mens vol. Dus Elvis ook
0: ja,
1: niet.
0: Ja,
1: dus,
0: die manager was trouwens een Brabander, hè?
1: Ja, ook nog eens.
0: Zeker de Dries van Kuik.
1: Ja, juist. Maar die noemde zijn eigen dus daar...
0: Colonel Parker, ja, dat klopt. Ja. En trouwens, dus, ja, daarover gesproken... Ik mag het misschien niet zeggen, maar die verblijf daar ook illegaal, hè? Ja. Dat wisten de mensen niet.
1: Nee, dus... Want daarom kwam Elvis ook nooit optreden in Nederland. Want dan moest namelijk zijn manager mee. En
0: ja,
1: die was het dus het dood dat ze hem dus zou herkennen in Nederland. Dus die bleef lekker aan de andere kant van de grote plas... en dacht van, het zal mijn tijd wel duren. Ja, ik kijk op mijn playlist en dan zie ik dat we nou naar 1999 gaan. We gaan iets Duitsstaligs draaien. Een slager van Vivian Lind. En de titel van de nummer is Möchte bei dir sein. En die gaat u horen.

0: Ja, en toen was hij in één keer overlopen, deze Möchte bei dir sein. Zo sluiken over mijn eigen tong, zeg. Dat is het toch vandaag. Waarschijnlijk heeft iets verkeerds in de koffie gezeten vanmorgen die ik heb gedronken. Dus dat zal laten we daar maar op houden. Dames en heren, luisteraars. Ja, u hoort het wel. We hebben dus een uitgebreid, kan alle kanten op wat muziek betreft. Er zit van alles in, zoals het altijd is geweest. Ook vroeger ook bij Music Time. Dus wat dat betreft alleen een vraag van een van onze luisteraars. Wie zoekt die muziek uit? Dat wordt de laatste aan mij gevraagd. Nou, luisteraars, in ieder geval die luisteraar die het graag wil weten. De muziek wordt uitgezocht door presentator, samensteller, technicus Ron Smits. Jij dus. wij samen praten het eigenlijk een beetje aan elkaar.
1: Ja, wij zitten er puur als vulling, zeg maar, tussen de muziek. En ik in dit geval zoek de muziek voor dit programma uit. En zijn Andy Solhauer, die zoekt daar de muziek voor uit. Vroeger was dat anders, toen had ik nog een aandeel in de uitzending met één nummer. Maar dat hebben we niet meer gedaan. En Andy had vroeger ook een aandeel in It's Music Time, omdat we toen een uur langer zaten. En dan had hij in principe 10 platen die hij uit mocht zoeken. Nou, dat hebben we dus ook gelaten waar we was. Dus ik zoek voor mijn uitzending, zoek ik voor It's Music Time, zoek ik de platen uit. Ik ben de programma-samensteller en dan een uur. Aan het eind van de uur, dan gaat het stokje over naar Andy. En die zoekt, die heeft dan de platen voor zijn uitzending uitgezocht. En daar moet ik mijn eigen verder niet mee waren. Het feit dat ik alleen de techniek van de uitzending doe.
0: Dat is uiteraard als tegenprestatie. Want ik zit hier eigenlijk als, zeg maar als sidekick. Maar het is eigenlijk meer dan sidekick tegenwoordig. Dus,
1: dat bedoel ik. Dus je bent gewoon onmisbaar in dit programma, jongen.
0: Onmisbare factor waarschijnlijk. Na de volgende plaat dan gaan we eventjes een blik werpen op de media.
1: Ja, nou goed, de volgende nummer wat gaat komen, dat trek ik even een oud sekssymbool vooruit, de motteballen. En, want we gaan naar 1933 samen met Mae West. En ze zingt het lied getiteld A Guy What Takes His Time. En dan moet ik even heel veel kijken welk nummertje ik in ga starten. Want niet dat we daar het verkeerde nummer pakken. Nee, het goede hebben voor handen. En die gaat u maar eens lekker beluisteren. Dus we gaan terug in de tijd naar 1933.

0: Zo. Zoals beloofd, dus even een blik op de media van de week. Over de televisie denk ik daar zomaar niet over hebben. Want er is al genoeg over te doen geweest. Zeven omroepen die willen graag opheldering. Verantwoordelijk is dadelijk voor de organisatie, zeg maar, voor de uitzending van het Songfestival volgend jaar. Want Nederland gaat weer meedoen. Maar u weet, het Avro Tros heeft zijn eigen teruggetrokken. Dus de NOS of de NTR in zijn zet, hè. Dus ik ben ook benieuwd wie er allemaal gaat meewerken. En hoe het allemaal gaat lopen, ja, daar zijn ze het nog niet over eens. En daar willen ze dus in ieder geval zeven publieke omroepen willen daar sowieso opheldering over hebben. Want zoals ik het nou bekijk, ik vind het maar een chaos, hoor. Sorry, ik kan er niks aan doen. Als het zo moet, dan... Maar er is ook wel wat leuk nieuws te melden. Binnenkort worden de Marconi Awards ook weer uitgereikt. En er zit altijd een gouden reismicrofoon bij. Ik heb wel zo'n beetje een idee. Misschien hebt u een ander idee erover. Maar ik heb zo'n beetje een top 3 samengesteld van mensen die eventueel zouden kunnen verdienen. Die gouden reismicrofoon. Want op 3 heb ik namelijk geplaatst Bert Hendrikman. Van Goeiedag Hendrikman. Die haalt de mensen altijd op een leuke, ludieke en lollige, vrolijke manier uit bed. En zijn presentatie en qua stemgeluid past hij goed bij het programma, sowieso. Maar ja, het verwondert me niks, want hij is van boerenafkomst. Hè? Dus hij weet wat vroeg opstaan is. Klinkt heel raar. Maar goed, het is gewoon zo. Op de tweede plaats zou ik in ieder geval kunnen plaatsen. Het theater van het sentiment. De presentatrice Antje Montero, die het ook heel goed doet. Heeft ook een prettige stem om naar te luisteren. En op de manier zoals ze het programma presenteert, ze kan zich inleven in, zeg maar, de theatersituatie, zeg maar. Want ze staat zelfs nog steeds in het theaters. Maar in ieder geval, u weet wat voor programma het is, hè? Theater van het sentiment. Ik luister het eigenlijk sinds mensenheugenis naar. Vanaf de jaren 90 al, toen het op Radio 2 zat nog, met Stefan Stassen en Mark Stakenburg en Ruud Hermans. En op de eerste plaats heb ik voor ogen iemand die heel veel van muziek weet. En die ook altijd de geschikte stemming weet te maken op de avond. Namelijk de avondstart van Simone Walraven. Zou voor mij, wat mij betreft, de gouden microfoon moeten verdienen. Want zij timmert al zo lang aan de weg. Nou, dat wil je niet weten. Dat kort over de media. En ik heb het al gezegd, heel veel is vandaag jaar 3FM. Dus, maar straks heb ik nog andere mee. Oh, ik heb nog één nieuwtje betreffende de top 40. Wat denk je? Hoogste nieuwe binnenkomer. De nieuwe single van Suzanne en Freek. Die hebben al heel wat meegemaakt afgelopen jaar. Maar in ieder geval, goede en slechte tijden, het maakt niet uit. Maar in ieder geval, een nieuwe single, Pijnstiller, is van niets op één binnengekomen gisteren in de top 40. Dat is het laatste wat ik nog kwijt wil.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor 1976. Dan gaan we iets draaien van Henk Wijngaard. Uiteraard uit de stal van Telstar.
0: Ja.
1: Het lied is getiteld In Mijn Cabine.

0: In de cabine was dit inderdaad uit 1976 van Henk Wijngaard. En zijn album destijds, Zingende Wielen, deed het ook ontzettend goed. Trouwens, ja, hij is eigenlijk bekend geworden door middels het ochtendprogramma toen op Radio 1, Radio 2 was dat geloof ik, van de VARA tussen 5 en 7 met Wim Bloemendaal. En dat was een programma speciaal voor truckchauffeurs. Dus daar is hij eigenlijk ook door bekend geworden. Want daar werden zijn nummers al gedraaid. Zoals Ik Heb Een Wagen Volgeladen met een vlam in de pijp. En nou goed, dan wordt op al die nummers die toen destijds al, al opgenomen had. En nou terecht hoor. Maar het gaat, ja, ik weet niet hoe het nou met hem gaat. Want hij is nog steeds hersteld van een hartoperatie. Dus ja, hij wordt ook een beetje oude man hè. Hij moet het echt rustig aan doen, die jongen. Want ja, nou weet ik wel dat hij een goed hart heeft voor zijn artiestenvak. Maar ja, gezondheid komt toch altijd op de eerste plaats. Zeg ik maar altijd. Dus, maar goed, tijd voor wat andere muziek voor u. Want we hebben nog genoeg voor tot voor 2 uur dus.
1: Ja, want we gaan nu iets Franstalig draaien. Ik heb iets verkozen van de zangeres Dalida. Het nummer is uit 1958. En het is getiteld Pardon. En ja, goed, die zullen we eens even de revue laten passeren.

0: Ja, deze Dalida eigenlijk van de Italiaanse afkomst. Maar dat hoor je echt niet aan de Franse taal. Want haar uitspraak, nee, die is perfect. Pardon! Heerlijk was dat om dit nog eens een keer terug te horen op de radio. Want waar hoor je dat tegenwoordig nog? Alleen bij ons. It's Music Time. Iedere zondagmiddag tussen 1 en 2 op je radio. En dat met rond en ondergetekende. Dus, maar goed. Van de jaren 50 gaan we duidelijk naar de jaren 80 toe. En ik laat me graag verrassen, want ik ben toch zo benieuwd wat hij nou heeft uitgezocht, hè?
1: Ja, want je weet nooit, hè, waar je bij mij naartoe bent. Dus nee, is ook weer het volle. Want ja, we gaan nou toch echt een top 40 nummer draaien. Alhoewel hij niet zo hoog scoorde in de top 40. Hij haalde dus 36e plaats. En stond 3 weken in het lijst. Kwam binnen op 22 november 1986. Het waren 2 heren uit Duitsland die dit even deden, dit klusje. Van de groep Modern Talking.
0: Ah.
1: En ik heb gekozen een nummer wat je niet zo heel vaak hoort. Getiteld Geronimo's Cadillac. En ja goed, die moeten maar eens heel vlug op u losgelaten. Je zijn de 2 Duitse heren.

0: Die goeie oude tijd, de jaren 80 inderdaad. Geronimo's Cadillac van Modern Talking, die je natuurlijk kent van die andere hits zoals You're My Heart, You're My Soul, You Can Win If You Want, en wat hebben ze nog meer gemaakt? Atlantis Calling, Brother Louie, nou ja, goed, noem ze allemaal maar op, die hits die ze toen midden jaren 80 een beetje hadden, want dat tijdbestek was het natuurlijk wel. En toen was de muziek ook een stukje anders. En men heeft beweerd dat ze eigenlijk een beetje probeerden in de sporen te treden van ABBA. Maar volgens mij klinkt het niet als ABBA, maar het is toch een heel andere sound. Maar toch pakkend voor de mensen, dat sowieso.
1: Ja, ja, toch een goed tweetal wat jarenlang de Duitse discotheek natuurlijk heeft gedomineerd.
0: Ja, dat sowieso.
1: Met hun
0: ja.
1: Goede muziek. Ja. Dus ik blijf erbij. Het is een hele goede, een heel goed duo samen. Ja, en dan kijk ik op mijn playlist. We gaan nu eens draaien van de Four Tak. Weer uit de stal van Telstar. Ja, natuurlijk. Het kan ook. En het lied komt uit 1969 en is getiteld Op de Tandem. Oh, man.

0: Ja, toch was het destijds ook wel een leuk vervoermiddel, de tandem uiteraard. Zoiets heb ik ook nog ooit gehad. Herinner ik het mij een keer. Dat was uit de jaren 60 inderdaad, de Ford Tak. En op de tandem. Nou ja, ik heb zo ooit iets gehoord van dat je ook wel eens op de tandem naar Marokko zou kunnen gaan. Maar dat lijkt me toch wel een beetje een lange reis, hè, volgens mij. Dus daar zou ik maar niet aan beginnen. Nee, blijf maar lekker hier bij ons, het Music Time. En zolang je het nog kan. En zolang je het nog wilt natuurlijk. Hè. Dus, ja. Het gaat alweer richting 2 uur toe. Het gaat snel,
1: ja,
0: jongens.
1: Ja, we gaan heel snel door. Want we willen nog 2 nummers erheen. Als we voordat we in de eindtune zitten. En dus bij deze. We gaan heel vlug door met de Pretenders. Met het nummer Forever Young uit 1994.

0: Ja, wel een bekende titel, Forever Young. Denkt iedereen natuurlijk aan die hit van Alphaville? Nee, deze is een tikkeltje anders, maar toch een tikkeltje mooier ook, vind ik. Van The Pretenders uit de jaren 90, 94 was geloof ik een beetje geweest. We hebben nog één plaat voor u. En ook deze mensen, deze hardrock mensen, die gaan met de tijd mee. Tenminste, gingen met de tijd mee in 1979, kan ik wel vertellen. Want ze hadden gedacht, nou, weet je wat we doen? We gaan een discoplaat maken met een klein beetje een hard rock tint. Zo was het album natuurlijk ook, waar het nummer op staat. Maar in ieder geval een album nummer 1.
1: Ze haalden zelfs inderdaad nummer 1. Ja. En ze stonden 17 weken in de hitlijst. En kwamen zelfs binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. Want ze waren een alarmschijf. En dat ze binnenkwamen, dat was op 23 juni 1979.
0: Yes.
1: Moest kijken, zo'n tijd geleden. En het was meteen een dikke vette mik, dat nummer. Want we hebben het natuurlijk over de formatie Kiss. En als laatste nummer van vandaag hebben we het lied getiteld tot I Was Made For Loving You. En daar kunt u naar gaan luisteren nu.

0: Ja, luisteraars, u hoort de bekende klanken van André Brasseur. En dat betekent dat we over zo'n kleine 40 seconden aan het einde gekomen zijn van onze uitzending van It's Music Time van vanmiddag.
1: Maar blijf vandaag hangen, want zo direct de Mazda weer los. Nou, is dat twee in? Ja, ja. Dan ga ik met een plaat starten. Daar is altijd een aanleiding voor, maar ik vertel straks wel even wat.
0: Oké. Ik zal zeggen in ieder geval tot volgende week weer met de uitzending. En nog een prettige dag. Bedankt voor het luisteren. Bye bye.
1: Bye bye.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Andy Solauer.
1: Andy Solauer.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Andy's.

Ja, luisteraars, als ik deze plaat draai, dan is er altijd een aanleiding. En de aanleiding was de vraag die ik heel tijd geleden voor me kreeg. Zou je weer terug willen komen? Zou je weer terug willen komen op de radio? Zou je weer een uurtje soul willen doen? Nou, ik heb toen inderdaad lang nagedacht. En ja, u weet het, ik zit hier weer. Hè. Het was inderdaad dit jaar weer Year of Decision voor mij. Goed, de Freddy Guise uit 1973 waren dat. Goedemiddag, welkom bij Andy's Soul Hour. Het is zondagmiddag, zondag buiten. Inmiddels de temperatuur opgelopen tot 14 graden. En de muziek is hartverwarmend. Dat kan ik u wel alvast vooruit zeggen. En ik heb straks trouwens nog nieuws over Stevie Wonder. Twee nieuwtjes. Het ene heeft te maken met het Songs in the Key of Life, het album. En het andere met de kaartjes voor het concert 28 oktober. Maar ja, voor dat zover is, hebben we nog een hoop muziek voor u. Dus ik denk, ik wil goed voorstellen. Start de volgende plaat maar in.

Als je denkt van dit komt bekend voor, nou, dat zou best wel kunnen. Want in 1978 bracht Rita Coolidge nummer ook uit. En in 1989 op het album Labor of Love deel 2, UB40 zelfs. Hun hebben het ooit op de plaat gezet. The Way You Do, The Things You Do. Deze keer het origineel uit 1964 van The Temptations. Motown Sounds All Around, dames en heren. Ook vandaag weer. Goed, even tijd voor iets anders. Want als u denkt van, ja, dat is een gelicht soundje wat je hoort. Dat klopt ook, want de producer van de volgende plaat was Quincy Jones. En hem kennende, nou, die maakte er iets heel moois van. Samen met zanger-gitarist George Benson, die eigenlijk een jazz-gitarist-zanger was. Maar in ieder geval ook met zijn tijd mee is gegaan. 1980, Love Times Love.

Ja, degene die de vinyl-uitgave nog hebben van het album Gimme the Night, die weten dat dit topkant A het eerste nummer is. Love Times Love van George Benson. En ook Quincy Jones. Daarvan kunnen we zeggen dat hij ook met zijn tijd meegegaan is. En dat merkt u hier ook op deze opname trouwens. De zaak is, het was 1980. Zomer 1980, niet zo'n warme zomer. Maar in ieder geval de muziek was altijd, zoals altijd, hartverwarmend. Dames en heren luisteraars, de volgende plaats zouden we de stof doen opwaaien waarschijnlijk. En dan denkt hij van, hé, wat doet hij nou met een rare versie van een songfestivalnummer in dit programma? Nou ja, goed, is het soul? Is geen soul? Is het misschien fingerpopping soul of wat het ook is? Maakt niet uit. Ik beschouw het gewoon als een soulplaat van een Nederlandse zangeres die eigenlijk wel door zou kunnen gaan voor de Nederlandse Olita Adams. Attila Rombly en Walking on Water in 1998.

Ja, zo hoor je maar luisteraars, een vos die verdient wel zijn, die verliest wel zijn wilde haren, maar niet zijn streken. Dat blijkt nou alweer. Walking on Water, 1998, Atsiri Romli, een van de dames van de, ja, die ook deel uitmaakt van de Ladies of Soul. En die worden gevormd samen door, even kijken, Candy Dulfer zit erbij, Trentje Oosterhuis en Birgit Lewis. Er zat eens ook nog een zekere Glennis Grace bij, maar vanwege dat hakkefietje bij in de supermarkt heeft zij de rij helaas terug moeten trekken. Dus nee, goed, die is binnenkort dus weer solo overal te zien. Nou ja, zo kan het gaan in een carrière. een klassiek geschoolde pianiste, zangeres nu, gaan we iets van draaien zo direct. Die is terechtgekomen in de jazzmuziek. En dan hebben we het over Nina Simone, die ook een tijdje in Nederland heeft gewoond in de jaren 60 in Nijmegen. En later is verhuisd naar Parijs. En daar is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan, want ze werd depressief, weet ik wat allemaal. Nou ja, goed, u kent het verhaal, hè. Maar in ieder geval, dit is uit haar hoogtijdagen, 1959. Opgenomen in 58 trouwens. My Baby Just Cares For Me.

Ja, dat was even terug naar de basis. Wel back to basics, zoals we deze rubriek eigenlijk noemen. En dat doen we gewoon om u te laten horen hoe het eigenlijk allemaal ontstaan is. Hoe het begonnen is in de tijd. En ja, de jazz hoort natuurlijk ook bij de steunpilaren van de soulmuziek. Ofwel de fundamenten. Heel netjes uitgedrukt. Dit was trouwens Nina Simone, My Baby Just Cared For Me. Er zit een parfumluchtje aan, eerlijk gezegd. Want in 1987, toen werd gebruikt voor een parfumreclame op de tv, kan ik me nog herinneren. Zal de naam niet doen, want het merk bestaat nog steeds. Dus ja, dan weet u wat ik bedoel. Dus in 1987 werd die plaat nog een keer opnieuw uitgebracht. En dat stond zelfs ergens in het begin van 88 nummer 1 in de top 40. Dit stukje muziek van Nina Simone. Iemand die ook van jazzmuziek houdt, dat is Stevie Wonder. En ook in zijn nummers zijn de invloeden waarneembaar. En zeker bij het volgende nummer. Zeker als je die electronic piano solo hoort, natuurlijk ergens een nummer dat er wel eraan. Maar in ieder geval, zo direct na de plaat heb ik nog even nieuws over het concert. En over het album Songs in the Key of Life. Maar we gaan eerst luisteren naar Ass.

Van het album Songs in the Key of Life was het nummer S van wie anders dan Stevie Wonder. Trouwens, in 1977 in de zomer bracht een Helmonder, notabene, het nummer ook op single uit. Ofwel de Helmondse Stevie Wonder van Surinaamse afkomst Tony Sherman. Tegenwoordig verblijvend met zijn broers in Spanje, de Sherman Brothers. Goed, en trouwens, het is nog een eigen leven geleid in 1999 toen George Michael het uitbracht in duet met Mary J. Blige. Dezelfde nummer, S. Iets over het concert van Stevie Wonder als u erheen wilt. Helaas, ik moet u teleurstellen, het is volledig uitverkocht. Het zit echt bommetje vol, zijn er echt geen kaarten meer. En als u nu het album Songs in the Key of Life koopt, dan, Stevie heeft nog een bepaalde daad bij het woord gevoerd. Er lagen nog 4 nummers op de plank, die toen weliswaar afgekeurd werden door Motown-baas Berry Gordy. En nou dacht Stevie, het is nu 50 jaar later, het is een mooie gelegenheid om die 4 nummers nog extra erbij te zetten. Goeie zet, sowieso. Bij het platen uitzoeken van de week dacht ik even aan 1 persoon die een beetje het vuurtje heeft opgeleid in 2013. En vandaar dat ik ook hier soulmuziek zit te draaien. Ja, voor wie anders, Rob Stenders. En ik weet dat hij een fan is van Sly and the Family Stone. En zeker van dit nummer, 69, Stand.

Ja, dit was een nummer uit de tijd, mijn schooltijd. Toen luisterde ik niet meer naar andere muziek dan naar soulmuziek. Maar toch, sommige nummers vond ik wel leuk. Maar de soul heb ik eigenlijk in de jaren 70 herontdekt, laat ik het zo zeggen. Alhoewel dat mijn zussen, die draaide het in de jaren 60 bij ons thuis al, wat dat betreft. Goed, Stand was dit van Janis Klein en Family Stone. Heerlijk funky nummer, dat vind ik persoonlijk nog altijd zo pakkend. Want ja, je hoort het eigenlijk weinig op de radio, gezegd maar bij ons. Sikkim en die Soul Hour, daar... Ja, daar sta ik bekend om waarschijnlijk, tenminste nog steeds, hè. Zullen we met uw welnemen teruggaan naar de jaren 80? Lijkt me een goed idee. Luister maar eens.

Muziek uit 1981 van meisjes die ooit begonnen waren met zingen in de kerk bij hun vader. Toen nog met drieën. Maar ze begonnen ooit met vieren. Toen zat Bonnie Pointer er nog bij, maar in ieder geval, dit waren Roof, June en Anita Pointer. Ofwel de Pointer Sisters, 1981, nummer Slow Hand. Het gaat niet over Eric Clapton, hoor. Al zouden het misschien denken, maar nee, die is minder waar. Maar in ieder geval, ik ben nog steeds bij Andy Soul Hour. De jaren 90. Wat zal de jaren 90 ons brengen? Bent u ook nieuwsgierig? Ik eigenlijk ook, eerlijk gezegd. Nou, luister maar.

Ook de albumtracks die eigenlijk niet vaak gedraaid worden, of helemaal niet, die komen in het programma ook aan bod. Zoals deze uit het verre verleden, uit 1997. Het album In My Garden, uitgebracht in dat jaar. En daarvan When to Hold On. Producer was trouwens de Zweedse producer Dennis Pop. En de zangeres? Ja, wie anders dan Jennifer Brown. Ja, zo vroeg is. Ja, inderdaad, Jennifer Brown was het. En nou, in ieder geval een van die platen die eigenlijk vrij weinig hoort. Of het moet ergens in de nacht zijn, dan kan het wel eens voorbij komen. Maar ja, dat kunnen we van Volden waarschijnlijk niet zeggen, want dat hoor je waarschijnlijk de hele dag door. Ik denk dat we maar eens eventjes gaan kijken naar een ander decennium, voordat we echt verder gaan naar de orde van de dag. Dus ik zou zeggen, het volgende stukje muziek, ik laat u graag verrassen.

Ja, best wel grappig als deze plaat horen. Er zitten ook verschillende muziekstijlen in. Ja, het kan alle kanten opgaan bij Jamie Cullum, deze jazz-pianist-zanger uit Engeland. Zijn tweede album Catching Tales, uitgebracht in 2005. En daarvan de single Get Your Way destijds. Dat heeft het in de hitplaat gestaan? Nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ach, het is eigenlijk zo'n beetje een niks aan de hand plaatje. Zoals zoveel plaatjes ooit op zondagmiddag gedraaid worden. Alhoewel, in dit programma lijkt het allemaal zo serieus. Het is Andy Soul Hour. En ja, we kruipen heel langzaam naar de klok van 3 uur. Dus ik stel voor om de volgende plaat weer in te starten.

in de vorige jaren. Dus bij deze heb ik dat even goed gemaakt. Uit 1972, een plaat over een rat. Ban van Janis en Michael Jackson. We hebben nog één plaat voor u en dan gaan we echt afscheid nemen. Want het volgende is een stukje Northern Soul van Amerikaanse dames die naar Engeland zijn verhuisd. En die scoorde in 1968 met deze platenhit in Engeland, maar ook bij ons. Somewhere Out There is and the Flirtations.

One Out There van de Flirtations. En het einde komen in deze aflevering van Andy's Soul Hour van vandaag. Ik ga nog even van het zonnetje genieten. Eventjes een rondje maken bij mijn viervoeter. En in ieder geval wat ons betreft, wij zijn volgende week

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lee.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Laila Lee Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lee

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beat Huddersfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee,
1: Celie Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.

cantar.

0: Deli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Nee,
1: Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide

0: de partijen ermee ingestemd. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
3: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
3: op vdmortel.nl. Trusten!
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron B., Thiago da Silva, Brian Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.

0: durmaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Sona erdi.
2: Beethoven's in Helmont.
3: This is Helmont.
2: Joe Metey.
3: Golden Memories.
4: Golden Memories.
2: Dit is Helmont Nieuws.
5: 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden.

0: In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
3: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
3: op vdmortel.nl. Trusten!
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
4: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.

hallo. Een hele goede avond, luisteraars. My name is DJ Tony Versveld. En dit is Golden Memories. Op Dit is Helmond op de zondagavond, hè. En ik heb er weer zin in, zeg. Hele leuke muziek uitgekozen onder het motto natuurlijk rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, the wap country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. Dat zijn de plaatjes die ik draai hier tussen 7 en 8 bij Dit is Helmond op de zondagavond. Nou, we gaan toch weer lekker beginnen, zeg. Zet me lekker op 10. Ik neem je mee naar 1959.

0: het jaar was 19.
1: Ja.
0: Ja, het mooie jaar 1956 voor Carl Records. Bill Gary Record Hop. En daarvoor iets uit 1959. Walk This House. Ik vind het een geweldige bluesy plaat. Jimmy Rogers voor Chess Records. Oké, we blijven in dat mooie 1956. Ook weer voor datzelfde label, hè. Zo mooie muziek uitgekomen op dat label. Carl Wackels. Allendale. Don't knock the rock.

Ja, en wat heeft deze man toch een geweldige muziek opgenomen, hè? Begon in 1950. Natuurlijk Fern Young. Turn Her Down voor Capitol Records 1956. En daarvoor draaide ik Alan Dale, Don't Knock the Rock. Ach, geweldig. En we blijven toch weer in dat mooie jaar 1956.

jaar was 1954, hè, zijn tweede Sun-single. Op het Sun-labeltje, Sun-singeltje 210. Met dat mooie B-kantje, I Don't Care If The Sun Don't Shine. Good Rocking Tonight. Natuurlijk, hè, The King, Elvis. En daarvoor Larry Wheeler, Cry Woman Cry. Vet nummer, hè, van Mel O'Tone Records. En het jaar was 1956. Als jij net je radio hebt aangezet, nou, je luistert naar mij en naar Tony. Tony Versvoort hier op Dit is Helmond. En ik heb er zin in. Echt. Leuke plaatjes draaien. Ja, daar doen we het voor. Oké. Ik neem je mee naar 1958. Doe maar 1959 voor Warner Bros. Records.

Ja, geweldig. Ha, wat lekker muziek. Het was zo van de Columbia label. Johnny Bond, We Are For Night. En daarvoor Twice Key, Watch Your Mount. Warner Bros. Records 1959. Zo, lekker, laat hem lekker aanstaan zeg, want ik geniet er ook van. Geweldige muziek op deze zondagavond, op dit is Helmond. Gronden Memories.

Ja, en ik begon met Little Anthony, nee, Little Tony en his Waters, The Beat. Lekker plaat, hè? Voor Pop Records. En het jaar was 1959 en daaraan sluitend ook weer zo'n leuke plaat die je toch nergens anders meer hoort. Ja, toevallig hier bij Dit is Helmond, Golden Memories. Clinton, Charlie en Junior. Cuddle Lovin' voor MGM Records. En het jaar was 1958. En het is tijd voor lekkere rockabilly uit 1958 voor K Records.

Geweldig, hè? Echt geweldig. Nog steeds mooi op te draaien. Uit 1984. En volgens mij zijn eerste LP, hè, zijn eerste album, Guitar en Cadillacs. En draaide natuurlijk Guitar en Cadillacs. En daarvoor Charlie Feathers, Why Don't You, voor K-Records, 1958. En vind je het nog steeds leuk? Oké, ik heb nog even spieken. Een klein half uurtje. Dus ik ga weer vlug verder om weer lekkere muziek te draaien voor jou. Zoals deze. Man!

Ja, en het is altijd mooi om zo'n plaat lekker helemaal te draaien. En natuurlijk van de movie, van de film Rio Bravo uit 1959. Natuurlijk met Dean Martin, die hoorde je net ook. John Wayne, Robert Mitchum, ja, ook nog. En Ricky Nelson. Geweldig, geweldige film. Geweldige film uit 1959. Deze single, Dean Martin, voor Capitol Records, kwam uit datzelfde jaar, 1959. En daarvoor iets uit 1978 van Rolling Rock Records. Colin Whiskey, Squeezy Shoes. Geweldige plaat. Oké, ik neem je mee naar 1960 voor Judd Records. Ook een geweldige plaat. Waysmith.

0: En heb je die vette bas, die vette country bas gehoord? Nou, zo moet het, hè? Wat een geweldig ritme. Frankie Miller, Sugarcoat Baby, van Columbia Records. En het jaar was 1956. En daarvoor uit 1960 voor Judd Records. Way Smit, Put Your Arms Around Me, Honey. Ja, en dit is Sammy Marsters.
1: Hou op je bab.

Ja. Ja, lekkere plaat ook. Het jaar was 1968 voor Wham Records. Gene Smith, Rubber Legs. En daarvoor draaide ik, kijk wat draaide ik daarvoor ook alweer. Oh ja, tuurlijk, Sammy Masters. Whoop, Tio Pop. Voor Star Records. En het jaar was 1956. Oké, het volgende plaatje. King Records 1954. Ja, je moet ervan houden of je houdt er niet van. Maar ik vind dit geweldig.

Ja, het jaar was 1950, hè? Een hele tijd geleden voor Apollo Records. The Three Whiffs, Jumping Jack. Ach, geweldige plaat, geweldige ritme. Wat was dat toch mooi, hè? Ja. En daarvoor, Lewis. Eens Sing Your Song Baby voor King Records. En het jaar was 1954. En voor mij zit het weer bijna op. Ik heb er nog één plaatje voor jou. Of misschien nog wel twee. Ik begin dadelijk met Jody Quisty. My My voor King Records 1958. En ik bedank jou voor het luisteren. Blijf, laat je ruil lekker aanstaan. We hebben daar nog Coca-Cola, hè. Met zijn programma Modern Hellemark. Zeker de moeite waard. Van 8 tot 10, toch? Ja. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea.

0: Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. More

Ja. Dat is zware metalen, mannen, van Q5. Niet te verwarren met Q5, zijn een of ander automobielding. Maar dat die mannen van Q5 ook wel een beetje EOR kunnen maken. En eigenlijk was heel goede EOR kunnen maken. Dat bewijzen ze maar weer. Met deze prachtige mooie ballad, Never Gonna Love Again. Natuurlijk dat album When the Mirror Cracks. En ik heb het al vaker gezegd over die band. Ja, ze zaten een beetje in zo'n identiteitscrisis. Hè? Blijven wij toch wat EOR maken? Of stappen wij toch echt wel over naar de heavy metal? Nou goed, de rest is geschiedenis. Het is heavy metal geworden. Maar dat neemt niet weg dat ze dit zeer kundig hebben gemaakt. Goed, jaren 80. Dat was eigenlijk een beetje de verzoekhoekthema. Hè? Ik was die lijst aan het maken de afgelopen dagen. Ik kwam dan dit tegen. Ik denk, dan ga ik lekker draaien. En dan komen er dadelijk nog een keer twee bij. Twee hele mooie ballads van Nederlandse bodem. Want ik zeg altijd, als je de ene draait, moet je de andere eigenlijk ook draaien. Nou, ben je nieuwsgierig? Lekker blijven luisteren hier bij Mord en Helmrock op die 107.2 FM. En op ditishelmond.nl. Ook via de app, hè? De Google Dinges app. Op je telefoon of weet ik waar je dat allemaal op kan luisteren. Maar in elk geval tot 10 uur. Natuurlijk het eerste uur de Seven Heaven. Nou ja, ik zou bijna zeggen, de Seven Heaven van vanavond is eigenlijk gewoon van het type dijenkletser. En in het tweede uur natuurlijk de tip van Pat, die er ook wezen mag. Jaren 80. Goh. Waar denken wij dan toch eigenlijk allemaal aan? Ik heb oud en nieuw, echt werkelijk waar, oud en nieuw, door elkaar. Maar wat denken we dan aan als we de jaren 80 zeggen? Ja, je kan het je eigenlijk niet beter voorstellen als dit. Dat intro. 1984. Van Halen.

dit is echt zo'n jaren 80 geluidje. Daar kan je gewoon niet omheen. Daar moet je ook niet omheen willen. Maar ja, wat komt daar dan achteraan? Kijk, nou moet je gewoon lekker blijven luisteren. Toch? Moordenaam Rock, 107.2 FM. En dit is Helmond. .nl

Lekker, hè? When It's Love, natuurlijk. OU 812, het album het jaar 1988, als ik me niet vergis. Van Halen. Goed, begin jaren 80. Toen kwamen hun. Ja, die waren er al. En het mooie is, ergens in november staan ze in The Little Devil met de Europa Tour. Praying Mantis.

Zo'n band als Praying Mantis, die het dan eigenlijk net wat anders deed dan de andere nieuwe British Heavy Metal consorten. Bij hun was het toch eigenlijk allemaal wat, ja, misschien wel wat melodieuzer, misschien wel wat meer hardrockerig. Maar toch hebben ze een schare fans. Children of the Earth van het album Time Tells No Lies. Ik heb als goed eens een foto in de groep gezet. Er staan wat data's op. En ik dacht ergens november in The Little Devil in Tilburg. Goed, Praying Mantis, de Neder-Engelse band. Tegenwoordig, hè? John Z. Kuipers op vocals en Hans in het Zand op de trommels. Goed, het is jullie niet ontgaan, beste muziekvrienden, dat ik dus afgelopen weekend naar Maanvlinder ben geweest. Nou, daar heb ik ondertussen 6 boeken over geschreven. 4.785 en een halve foto van gemaakt. En met zowaar iedereen gesproken die er maar een beetje bij was. Dus nee, ik ga niks van Maanvlinder draaien. Het was eigenlijk zo'n avondje in de Sounddog in Breda. Beetje, ja, female fronted metal. En er zaten 2 bandjes daarvoor. Ik ga ze bij naam noemen zelfs. Pacemaker en Elitium. Nou, Elitium, ja, daar heb ik al eens een keer eerder iets van gedraaid, zover als ik mij kan herinneren, maar van Pacemaker niet. En ik moet gezegd hebben, gezegd zelfs, dat ik aangenaam verrast was, zowel door Pacemaker als door Elitium. Pacemaker is, ja, daar gaan we weer, we willen het weer in een hokje douwen. Ja, het is metal, ja, het is female fronted metal, ja, absoluut. Met behoorlijk wat pittige invloeden. En Elitium, ja, die doet het dan weer juist wat, ja, iets rustiger. We gaan luisteren. New Horizons van Pacemaker. En daarachter Nobody Knows van dat album Stranger's Parade van Elitium.

En als je ze dan zo geluisterd hebt achter elkaar, Pacemaker met New Horizons en Elitium met hun Nobody Knows. Ja, dan snap je eigenlijk wel, beste luisteraars, dat deze DJ die vrijdagavond behoorlijk aangenaam verrast was. En ik heb het Yvette ook beloofd dat ik ze in elk geval Elitium zou draaien. En hoe mooi is het dan, hè, dan kop je cd'tje. Ik zeg maar, ik wil er wel een handtekening op. Je weet nooit. Ik hou daarvan. Ik word daar best blij van. Goed, dat gezegd hebbende. Ja goed, Axel Rudy Pelleboer heeft ook gespeeld. Er zijn wel meer bands die allemaal gespeeld hebben. Zowel dichtbij als verder weg. Ja, dat is wel eens wat gebruikelijker in het weekend. Maar goed, zondagavond. Dit is Helmond. Dit is Helmond.nl. 107.2. Het programma heet Modern Helmrock. Ondertussen al menige jaren al. En nog steeds met heel veel liefde en plezier verblijd ik jullie als luisteraar met de diverse soorten rock, CQ, heavy metal, prog en meer van dat soort. Hey, ja, ik zit gewoon lekker te lullen. Dat kan ik ook heel goed doen. Hey, 3 minuten over het eerste half uur. De Seven Heaven. Dennis heeft eigenlijk, ja, laat ik gewoon zeggen, een dijkletser ingestuurd. Niet de originele dijkletser, maar een gevalletje goed gebracht. Oftewel, goed gecoverd. We kennen ze. Hè? We kennen Beth Hart en we kennen Joe Bonamassa. En als je die twee bij elkaar zet, ja, dan krijg je eigenlijk gewoon, ja, ik zou bijna zeggen vuurwerk. Hun doen Nutbush City Limits van onze tante Tina. Inderdaad, Dennis, jij hebt haar nog eens mooi gebracht. En het past! Het past hier helemaal! Bij Modern Helmrock. Als Seven Heaven!

Kijk, en dan heeft hij toch lekker een schwung. Ik zeg het nogmaals. Beth Hart en Joe Bonamassa. Die dan van Tante Tina het liedje hebben geleend. Nutbush City Limits. En dan zeg ik terecht en oprecht. Ja, ik zei het al in het begin van de uitzending. Het is een dijenkletser puur zang. En dan bedoel ik eigenlijk maar gewoon te zeggen. Ook dit kun je gewoon verwachten bij Morden Helmrock hier. Bij Dit is Helmond. Ik zei het in het begin van de uitzending. Dat zei ik eigenlijk best wel vaak. Ik zei het in het begin van... Twee ballads van Nederlandse bodem. Dan zeg ik ook maar gewoon bandjes die ook zijn oorsprong hebben in de jaren 80. Misschien wel wat eerder. Ik vind altijd als je er één van draait, één van die bandjes zijn ballad, dan moet je die andere eigenlijk ook draaien, want het zijn gewoon twee mega knallers. Ik heb het natuurlijk over If Loving You Is Wrong van onze vrienden van Weleer, van Vengeance. Ja, en als dan de geoefende luisteraar mij kent, die weet dan dat ik ook daar iets tegenover zet. En dan inderdaad die prachtige, machtige Run a Mile van Heloise samen met Robert Jan Stips. Robert Jan Stips. Nou, wij gaan gewoon lekker achter elkaar luisteren naar Ballads van Nederlandse bodem. Ik heb gezegd.

Toch waren die jaren 80 best wel mooi. If Love You Is Wrong natuurlijk. Vengeance en Run A Mile van Heloise. Goed, we gaan van vroeger naar het nu. En dat doen wij met One More Ride van het album Irrationality. Dit is Isles.

lekker, hè? Niles, One More Ride. Dat album, Rationally. En de Tigers of Penteng. Wie? Ja, hun Tigers of Penteng hebben ook wat nieuws. We gaan maar luisteren. De uitluisterplaat van vanavond. Dark Divinity.

0: Ja, ook best lekker, hè? Hey, ik ga het hier op me klaarzetten voor uur 2 hier bij Moordenaar, maar ook op die 107.2 FM en op ditishelmond.nl. De verzoekhoek non-stop natuurlijk in de tweede uur. En de tip van Pat. Ik zeg tot zo. Tot in de tweede uur.
1: Wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: More than
1: Helmrock.
2: More than Helmrock.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Helmond luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.

Ja, uur 2. Het werd gezegd. Uur 2, Morden Elmrok, 107.2 FM. Dit is Helmond.nl. Weet het programma? Morden Elmrok. Het iets wat zwaarder broertje natuurlijk van Morden en een Feeling. Gisteravond ook weer geluisterd natuurlijk in die vroege avond tussen 6 en 8. Gewoon volgende week weer luisteren. Hey, maar wat ook gewoon belangrijk is, zo'n zondagavond tussen 8 en 10. Is gewoon een belangrijke avond. Hè? Ik bedoel, je hebt wellicht het autorijden gekeken. Je hebt het hardlopen meegemaakt. Je hebt wat tegen een bal schoppen meegemaakt. En dan kun je s'avonds gewoon lekker luisteren naar Morden Elmrok. Rock in al zijn soorten en maten. Maar natuurlijk ook de verzoekhoek non-stop. We gaan beginnen.

Ja, het was me weer een lijstje wel. En de geoefende luisteraar, ja, en die weet dat ik dat altijd op Facebook zet. Ja, die mist nog een liedje. Ja, dat kan kloppen. Ja, dat gaat dadelijk komen, beste luisteraar. Hey, Galactos natuurlijk, Scanner aangevraagd. Cherokee van onze vrienden van Europe. Ja, dat heb ik ook erin gezet. Ze zijn aan tour, hè? Iets met 40 jaar, enzovoort, enzovoort. Hey, Riding with the Angels van Samson. En dan bedoelen we natuurlijk niet Samson van Gert, maar echt dat leuke bandje van weleer. No Place in Heaven, ja, hoe wrang kan een titel zijn van een liedje? Inderdaad, hè, de voormalige drummer is gaan hemelen. Goed, No Place in Heaven, Sinner, aangevraagd. Ancient Warrior, natuurlijk, Black Sabbath, is aangevraagd. En natuurlijk Wild Frontier van onze vriend Gary Moore, ook aangevraagd. Ja, Paul Derry, dan heb je eigenlijk best wel een heel leuk lijstje. Wat qua stijlen is een beetje wel de jaren 80 omschrijft. Je kan er nog wat meer bij gooien. Ik kan er ook Anthrax in kennen gooien. Ik kan Slayer in kennen gooien. Testament. Dan hadden het eigenlijk het lijstje helemaal compleet gehad. Qua genres dan. Maar goed, dat komt allemaal nog de volgende keer. Overigens komt dadelijk na de tip van Pat een liedje wat eigenlijk niet uit de jaren 80 komt. Maar dat ik zo recht lul dat dan toch uit de jaren 80 komt. Maar goed, Godspeer. Dat is de band. De tip van Pat. Jawel, Godspeer. Een Canadees-Oekraïense band. Beetje in de stijl van de power metal. Ja, nou. Niks mis mee, denk ik, vind ik. Hij zei tegen mij, goh, draai deze maar. Nou, Constantin, als je luistert, Eye of the Storm, de tip van Pat van het album Turn to the Light.

Natuurlijk voor de fans. Ja, het zal je niet verbazen. Een bijvoorbeeld Rhapsody of een Symphony X. Het is lekker. Ja, ik durf wel te zeggen. Lekkere power metal. Ik hou daar wel van. Lekker snel. En het is eigenlijk toch allemaal te volgen. Godspeer, dat is de band. Een Canadees-Oekraïense samen dingetje. En het album heet Turn to the Light. Ik ga daar zeker wat vaker van draaien. Goed, ja, even wachten. Ik zal even het. Ik doe eerst even deze. Want ja, er is namelijk nog. Daar is er nog eentje uit een verzoekhoek eigenlijk. Ja, en die maak ik niet vergeten. Hè? Nee, die vergeet ik niet. Vergeet ik ook niet.

0: lekker, hè?
1: Just Go Away. En dan hebben we het natuurlijk over de band Rabbit. Wie? Rabbit. Rabbit. Heeft dat dan ook nog te maken met dat andere konijn? Nee, geen niks met Bugs te maken. Hey, het liedje heb ik hier al vaker gedraaid. En waarom? Ik vind het ook een geweldig nummer. Ja, maar is het nou niet een beetje jaren 80? Nou, komt ie. Hij is uitgebracht in januari 90, terwijl er de opnames in 89 waren. Dus voor mij is dat goed genoeg om het tot de jaren 80 te zetten. Dit is Savatage. Dit is Gutter Ballet.

Ja, God of Berlin natuurlijk. Sabotage, een van mijn favorieten. Ik word daar blij van. Ik krijg daar echt best wel... ik zal nou niet helemaal zeggen natte ballen. Maar wel, ja, ik word daar gewoon blij van. Zo simpel is het. Inderdaad, ik zei het ook al, ik zei het niet voor niks. Het is eigenlijk een album wat in januari 90 is uitgekomen. Maar in 1989 en zo is opgenomen. En dat is dan voor mij goed genoeg om het tot de jaren 80 te benoemen. Nou ja, goed. En trouwens daarbij is dat niet goed. Ja, god. Ik maak uit wat er gedraaid wordt. Recht geluld, waar natuurlijk ontiegelijk rom is. DJ, heb je dan ook nog iets van? Heb je nog iets nieuws? Ja, ik weet dat Patje hier ook heel blij van wordt. Ik word daar persoonlijk ook heel blij van. Night of the Veils van dat album, dat prachtige album Seba. Ik heb het natuurlijk over Temmik.

Kijk, en daar zijn dan die pareltjes op zijn album, wat eigenlijk gewoon lekker toegankelijk is. Niet te moeilijk, gewoon lekker ingetogen. Naald, Night of Wales. Temmik. Goed, de laatste van vanavond die ik helemaal kan gaan draaien is natuurlijk Marillion is Kaylee. Ja, zeg je jaren 80, zeg je Marillion, zeg je Fish, zeg je Kaylee. Ik lulde weer te veel doorheen. Ik kijk en dan doe ik dit. Ja, de grote kapitein vindt daar nooit niks. Nou, dat is dan zo. Kaylee, want ja, nogmaals, de jaren 80, ze waren mooi.

0: Oh. Ja, mooi, hè? Kaylee Marillion. Oh. Geweldig. Misplaced Childhood. Ja, ik weet het ook niet, beste luisteraars. Hè? We blijven toch eigenlijk graag in het vroeger ook hangen. Hè? Niettemin dat het nieuwe spul ook allemaal best gaaf is. Hè? Ho, ho, ho, begrijp mij niet verkeerd. Maar toch, dat oude spul, dat blijft gaaf. Punt uit. Ja, dit, Marina Amouri. You have been mistaken, I thought I had it so tempting. Ja, ik spreek ze nog alles ooit. Gewoon. Haar zang is toch anders als ze eruit ziet. Maar ook dat. Hey, het zit erop. De uitzending hier, Morden Elmbrok op die 107.2 FM. Luister eens een keer naar de Golden Memories. Luister eens een keer naar Morden en de Feeling op die zaterdag. En dan Golden Memories op die zondagavond, hè, voor mij. Ik kan niks anders zeggen als, ja, voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Are you made in do?
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is Weekend.
2: Dit
1: is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Jan van der Putten bij het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond nieuws.
3: 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Het laatste nieuws uit Helmond.
1: En de lekkerste muziek.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is